अवश्य अवश्य, समा है सुहाना सुहाना। घर घर की कहानी फिल्म का नाम है, घर घर की कहानी। किशोर दास जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए, खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वो चला जाए तो आप बुरी तरह टूट जाए। Durf jij te kiezen voor jezelf? एक सवाल है जो आप अपने आप से कर सकते हो कि Durf jij te kiezen voor jezelf? Kiezen voor jezelf heeft niks te maken met egoïsme. Het is de keuze voor een leven op basis van je eigen waarden en overtuigingen. Door op die authentieke manier in het leven te staan, kan je meer bereiken dan wanneer je leeft op basis van de regels van iemand anders. De eerste verantwoordelijkheid die je hebt, zijn je eigen geluk en voorspoed. Om voor jezelf te zorgen. Anders is het niet mogelijk om iets te betekenen voor andere mensen. Je zou kunnen stellen dat kiezen voor jezelf de basis is van alle vooruitgaan. Bepaal zelf hoe je je leven wil vormgeven. Creëer de visie voor je mooiste leven. En dat kan u zelf doen. Andere mensen kunnen wel een richtlijn geven, maar het bewandelen van het pad moet u zelf doen.

Canada, Toronto en Nederland Amsterdam Nebel Palace voor uw hypotheken en financieringen. Je agar aapko hypotheek of financiering ke baat karna hai, to jarur phone kijiye 06-2513-6374. Unke oor se ye sundar sa Shri Ganesh.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

सुना दे लता जी कि कभी इस बाग में तो कभी उस बाग में, कहां पर आपको जाना है ये बस आप ही विचार करो मेरे दोस्त। सुंदर सा बात कहा गया है कि एशन ट्वे बेल्डन फरबोर्खन इन द मेंस। Het ene is goddelijkheid die hem naar God voert en het andere is Satan die hem naar de hel voert. Niet alleen de gewone mens, maar de hele mens is in deze dualiteit. De keuze is aan jou in welke richting de energie zal gaan. Als je het omzet in bewustzijn, word je een god. Als je het in blindheid verspilt, word je een duivel. De mens is een brug van mogelijkheden. De mens is een brug van mogelijkheden. Als hij wil, kan hij in de afgrond van degradatie vallen. En als hij wil, kan hij naar hoogten vliegen. Het enige verschil is... of hij zijn energie omzet in bewustzijn of het verstrooit in onwetendheid. Ik heb met hij gesproken, maar het is hij of zij.

तन मन सब है तेरा, तो सोचो हमारा क्या है। Wat doe je als je boos bent? Wat doe je als je boos bent op iemand? Er is toch geen garantie op leven. Wie weet wanneer, waar en wiens moment het laatste zal zijn. Dus leef. Dus leef elk moment ten volle. Koester alle herinnering. Verzamel alles wat verspreid is. Als iemand overstuurd is, kalmeer hem dan voordat iemand instort en weggaat. Onthoud hem bij je door hem te helen, want het leven zal zich nooit herhalen.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3352 2047। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van een schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van $650,000, omgerekend €400,000. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: आनंदराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, FM.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 2:50 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: www.vahonfm.nl पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है. चलिए आपका स्वागत करते हुए फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में. क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं इस तरह से आ रहा है. जी हाँ,

0: उनकी पहली नज़र क्या असर कर गई। चलिए यहाँ से हम पेश करते विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markussauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
5: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio. Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaten kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie, maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टाउन स्ट्रीट नंबर 25 और दरहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाए थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एटर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: दोस्तों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो। अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो। ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

0: बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। और दोस्तों हम अपना
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio. Radio
6: Digitale radio, waarvan FM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: To dosto, aap jante hai, pyar bhari गीतों की बहान प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जा।

0: ता रहा सामना, आई लव यू का ये सॉन्ग है दोस्तों।
1: लाइव फ्रॉम देन हाग, वाहो हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम, यहां से हम चलते हैं। कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमारे यारो कि कहते हैं कि एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हर एक रिश्ता सी जमीन से तोड़ जाएंगे, हर एक रिश्ता इस जमीन से तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज की।

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: सुंदर सा बुद्ध महाराज का ये बुद्धम शरणम गच्छामि श्रवण हमने की है।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-3652-2447. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-3652-2447.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: अद्वोकातुन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।
1: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: अधिकारियों का कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko
1: badal dalo. Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de SEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de SEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparend stabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de SEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de SEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt dat in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het Spaar- en Stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De SEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de SEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke instabiliteit.

vuur mondt uit in schietpartij tijdens bromfietsenrace op Zusterproject. Een bromfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geierslijt is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat een slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsenrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

zo even het bericht voorgelezen over SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SAD, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemde de SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLPIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AMLPIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AMLPIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijke hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB verbeteren belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijke lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit staan is mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwaspartij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, beet duidelijkheid dan. Dus één pot nat, hij doet het erger, veel erger dan president Santokki.
president Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki heeft de zaak opgeruimd. Daar komt er een NDP onder leiding van de tot 20 jaar. Onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordelen. En inmiddels op de vlucht overleden. Moorden naar deze lange Boutse, mevrouw Simons. Die de zaak weer in de soep draait. En dan voelt ze SEOB een waarschuw. Een waarschuw. Een taalwaarschuw. Maar ja, wat wil je? De partij tikt macht niet. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven. Mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover. Een bericht van het Zaarnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

dan volgde een gezonde stuk van de hand van John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het scheen positief beeld in één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niets hoeft te vrezen omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van de adviseur. Wie is de adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zou betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het justitieel interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het justitieel interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugshandel. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen omdat er onvoldoende bewijs was.

van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezoldigd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtsdienst af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld leggen van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan als systeem kinky voor true. Als systeem Comoro erg. Een ingezonden stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, als systeem Comoro erg. Als systeem kinky voor true. Maar, ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Maar is dat het change systeem toch? Dus wat wil je? Change systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele, een financiële crimineel, benoemde minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden tot 20 jaar veroordeelde Daisy Delano, moordenaar Daisy Delano Boutersen. Ze heeft nooit excuses geboden voor die coup. Ze heeft nooit excuses geboden voor de moorden in december 82 gepleegd door deze partij. Door deze partij waarvan zij tegenwoordig voorzitter is.

Alfa bespreekt economische samenwerking met Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid-samenwerking. Volgens beide delegaties markeert de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties.

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachtrijchaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan.

Wereldpers kijkt ogen uit bij aankomst via schip Hondius in Rotterdam. Dit is erg goed voorbereid. De komst van het virus, van virusboot Hondius maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het is dringend geblazen. Aan de stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondius langzaam aanmeert aan de Karantsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde mini-dorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondius. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, wachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondius, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken van Duitse kranten.

om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Krantsteiger, waar de hondjes maandagochtend rond 22:30 arriveerden. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Sung en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de Lamtong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een wasmachine, kookgelegenheid en een lunchset, zodat ze de komende dagen van de zon kunnen genieten. Via Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk, hebben ze internetverbinding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld videobellen met de thuisfront, maar ook het GGD, met GGD-artsen die hun fysieke en mentale toestand voortdurend monitoren. De opvarenden hebben het virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden hondjes van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het algemeen. Dagblad.

zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCIK, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En, ook heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover dit bericht.

0: Nederland wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplannen. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom...
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार

0: Suhanobi is hier lekker Sjaan voor 5 minuten. Op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiovahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko
1: badal dalo. Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de SEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de SEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparend stabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de SEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de SEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt dat in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het spaar- en stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De SEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de SEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke

woedende ruzie mondt uit in schietpartij tijdens bromfietsenrace op Zusterproject. Een bromfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geiersvliet is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat een slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsenrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

Breivaart bericht voorgelezen over SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SED, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemt de SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLPIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AMLPIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronden van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AMLPIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijk hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB voor betere belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijk lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit Stanis en mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwaspartij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, bij duidelijkheid dan. Dus één pot nat. Hij doet het erger, veel erger dan president Santokki. President
president Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki is de zaak opgeruimd. Daar komt er een NDP onder leiding van de tot 20 jaar. Onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordelen. En inmiddels op de vlucht overleden. Moordenaar deze Lane Boutse, mevrouw Simons. Die de zaak weer in de soep draait. En dan voelt ze EOB, ik waarschuw. Maar ja, wat wil je? De partij tikt macht niet. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven. Mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover, maar is het daar nieuws voorzien van mijn commentaar.

Dann folgte ein gesungenes Stück von der Hand von John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het is geen positief beeld. In één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niets hoeft te vrezen, omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van een adviseur. Wie is een adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zou betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het justitieel interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het justitieel interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugshandel. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen, omdat er onvoldoende bewijs was voor de aantijgingen. Desalniettemin vraag ik mij af welke deskundigheid de heer Mixon heeft om de minister van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezorgd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtslid af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld leggen van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan assisteem Kinky for True. Assisteem Comoro erg. Een ingezonden stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, assisteem Comoro erg. Assisteem Kinky for True. Ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Maar is dat het change your systeem toch? Dat is wat we doen. Change your systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele. Een financiële crimineel. Benoemt de minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden, tot 20 jaar veroordeelde Daisy Delano, moordenaar Daisy Delano Boutersen.
Ze heeft nooit excuses geboden voor die coup. Ze heeft nooit excuses geboden voor de moorden in december 82 gepleegd door deze partij. Door deze partij waarvan zij tegenwoordig voorzitter is. Wat verwacht je anders? Als systeem staat changing, moorden voor voerman dit. Tot zover een bericht dat staan nu voorzien van mijn

OLFA bespreekt economische samenwerking met de Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouwva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouwva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid samenwerking. Volgens beide delegaties markeert de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouwva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties. De ontmoeting bevestigt volgens beide landen opnieuw het belang van constructieve dialoog, wederzijds respect.

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers- en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachttijdchaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan. Tot zover een bericht

wereldpers kijkt ogen uit bij aankomst via schip Hondius in Rotterdam. Dit is erg goed voorbereid. De komst van het virus van virusboot Hondius maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het is dringend geblazen aan de stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondius langzaam aanmeert aan de Kalandsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde minidorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondius. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, wachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondius, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken, van Duitse kranten naar Amerikaanse televisiezenders tot Aziatische persbureaus. Journalisten uit de hele wereld reizen de afgelopen dagen naar de havens om verslag te doen van de aankomst. In aanloop naar het moment wilden ze van alles weten. Wanneer arriveert het schip en waar komt het te liggen? Maar ook waar kunnen we parkeren en mogen we droombeelden maken? Britse journalisten vroegen zelfs of ze een rondleiding op de Hondius konden krijgen. Burgemeester, om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Kalandsteiger, waar de Hondius maandagochtend rond 22:30 arriveerde. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Tseng en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de Lantong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een wasmachine, kookgelegenheid en een lunchset, zodat ze de komende dagen van de zon kunnen genieten. Via Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk, hebben ze internetverbinding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld video bellen met de thuisfront, maar ook met GGD-artsen die hun fysieke en mentale toestand voortdurend monitoren. De opvarenden hebben het virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden de Hondius van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het algemeen. Dagblad.

tijdens zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCI-kaart, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En, ook heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover.

Simons wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplannen. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan dat volgens haar binnen 2 weken naar de Nationale Assemblee kan worden gestuurd. Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei, jongstleden, in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de communicatiedienst Suriname. Kijk als het bericht doorgaat. De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond. Een belangrijk onderdeel van het plan is de betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen. Om de kosten, om de kosten te drukken, wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn. Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid. Simons beschouwt dit jaar als de opstartfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen. Het bericht gaat verder. De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden

Casio zegt, jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. VAP'er Johnny Casio is afgelopen week formeel toegelaten als lid van de Nationale Assemblée in Suriname DNA. Zijn groepsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij, Casio, neemt de plaats in van de overleden Chanika Prasad Santokhi. Ik kom hier met de grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Ik kom niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat is Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens de verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor de andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder onderhouden. Harder werken, maar minder overhouden. Ja, dat is het. Mensen dus die harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. Ouderen die daar levenslang werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak. De politicus die uit het district Komwijnen komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk. Ook als het politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen. Dat zal Sergio Casio dus elke dag als DNA-lid bewijzen. We zijn benieuwd. Met de toelating van Casio, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Adin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser merkte op dat gezien Casio de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Komwijnen hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu 5 volksvertegenwoordigers telt in de Nationale Assemblée, de DNA. Tot zover een bericht uit Waterknie. U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is, we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten, aldus Parmisser. VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat met de toelating van Casio de VAP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Casio heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Kambiel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem. Want, zegt hij, meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren. Volgens AFOP ondervoorzitter Madinus Kambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen. Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Namang, noem ik een wet voor Osobol, zei Kambiel op DTV Express. Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennia lang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen, maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en landkansarmen nog altijd buiten bereik. Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US dollars of euro's, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD's. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen. Kambiel, kijk wat Kambiel doet hoor, want het valt hier uit. Kambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering Simons Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen. De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten mensen zijn met veegeld. Er zijn ook personen die langer dan 5 jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen. Daarom vervoeren, want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid krijgt, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze allebei op manieren om aan geld te komen. Aldus de A-popper, Kambiel.

Hetwaterkant.net met meneer Kambiel. Maar ik vind het vreemd, want meneer Kambiel is aapopper. Zijn partij aapoft zit in de regering. Waarom pak je dan niet daaraan? Waarom begin je niet dat je partij het aanpakt, meneer Kambiel? Dus dat is zo. Klets je klets, meneer Kambiel. Tot zover. Dus het bericht uit Hetwaterkant.net. Ruimte Koel zegt, wij eisen rectificatie van minister Tsang. Parlementariër Kishan Ruimte Koel eist samen met buurtbewoners van Klevia een rectificatie van OWRO-minister Steven Tsang. Bewoners van Klevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade omdat het slot en het daken van de sluis kapot gingen. Ruimte Koel, zelf ook bewoner van Klevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de winstwaard tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niks hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo'n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig is gewerkt. Terwijl er juist heel goed en rustig, even kijken, met hem is gesproken tijdens het feit toen de bewoners zogenaamd zouden ingrijpen. De sluiswachter heeft de deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal opengaan, wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie, zei Ruimte Koel op TBN. De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen 5 minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd. Foei, foei, minister Tsang, foei, foei, zijn je door, meneer Tsang. Het kan toch niet dat je zo dicht voor de hele wereld. Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Klesje onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hij zelf, de politicus, had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week. Klevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken, of dat maar slechts voor een uurtje deden, terwijl je het per dag minimaal 8 uren kan openen, stelde hij. De VAP'er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jongsteden weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van de sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. En is daarmee wel een ander slot gekocht. Opvallend was wel dat bij omhoog trekken gebleken is dat die taken het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer dat de sluis niet open was. Tot zover een bericht uit Waterkant.

En nu ga ik naar het einde van de van het nieuws met de koersen. Even kijken als ik ze kan vinden. De koersen van vandaag, maandag 18 mei. Even kijken hoor, het is moeilijk te gaan, maar ik hoop ze toch te vinden. Ja, ze zijn binnen. De koersen van maandag 18 mei. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Tijuana US dollar, Kona Mama Panjifu Sanang, dan krijg je er 36,955 SD voor terug. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 36,955 SD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 37,50 SD neertellen. Een US dollar kopen, buy one Yankee dollar, dan Mama Panjifu. Moet je neerleggen 37,50 SLD. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,059 SLD voor terug. Als je euro koopt, Taiwan Baiwang, Europees money, dan moet bij 43,766 SLD. Dus een euro kopen, moet je neertellen 43,766 SLD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen moet je neertellen, 3750 SAD, 3750 SAD. Wil je 100 US dollars kopen, wil je 100 euro kopen, moet je neerleggen 4376,60 SAD. Wil je 100 euro kopen, moet je neertellen 4376,60 SAD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 18 mei. Ik heb prachtige technische assistentie gehad van Rajes. Rajes, dankjewel. Ik zou zeggen, ga genieten van de dag. Brasse dinsdag, we meet woensdag. Dag.

0: Zwijgen, zwijgen, chup rehna. Zwijgen is een verstandige keuze. Vaak schaden mensen ons zo erg dat we ze zouden willen vertellen wat ze verdienen. Maar het is het niet waard. Iedereen kijkt anders tegen de dingen aan. De tijd zal alles op zijn plaats zetten.
1: आशिकों की परवाह करना बहुत जरूरी है आशिकी के बिना